0: maar één doel natuurlijk en dat is wereldkampioen worden.
1: Wat er gebeurde in de Copa de 94 kan terug gebeuren in de 2026.
2: They set the standards. Obviously, we want to follow in their footsteps.
3: Wir sind ja in viele Turniere immer als einer der Favoriten gestartet. Ich glaube, dass wir im Sommer als, nicht als Favorit reinstarten, sondern eher als Herausforderer.
4: We have to drop our egos.
5: Del Mundial lo tiene que jugar un equipo y no individuos.
6: Dann geloof ich wel dat we iets heel speciaals kunnen maken dit seizoen.

0: één doel natuurlijk en dat is wereldkampioen worden.
1: Aconteceu na Copa de 94, possa voltar a acontecer nessa de 2026.
2: They set the standards. Obviously, we want to follow in their footsteps.
3: Wir sind ja in viele Turniere immer als einer der Favoriten gestartet. Ich glaube, dass wir im Sommer als nicht als Favorit reinstarten, sondern eher als Herausforderer.
4: We have to drop our egos.
5: Del Mundial tiene que jugar un equipo y no individuos.
6: Dan geloof ik wel dat we iets heel speciaals kunnen maken dit seizoen.